0: 包括对苏斯味道的了是的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.